0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel

0: is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen werd de nieuwe gevangenis, de Kade, officieel ingehuldigd. Het complex ligt aan de Olieweg op het voormalige bedrijventerrein Petroleum Zuid. De eerste gedetineerden die komen er pas in november. En ondertussen is er kritiek bij het gevangenispersoneel. Een cipier uit de Begijnenstraat die zegt dat zijn vriendin tegen haar wil in de nieuwe gevangenis moet werken. Dat zou ook gevolgen hebben voor hun woon-werkverkeer en de opvang van hun kinderen. Aan het KMSK op het Antwerpse Zuid is de opbouw gestart voor een groot techno-evenement met DJ Amelie Lens. Voor nu zaterdag zijn er 14.000 tickets verkocht. En het evenement loopt van 14 tot 23 uur. Straten in de buurt die worden afgesloten en bussen en trams omgeleid. Buurtbewoners die reageren verdeeld op de impact van de grote mensenmassa. In het Nachtegalenpark is officieel het eerste multi-move-pad van Antwerpen geopend. Het parcours is 1,7 kilometer lang en biedt kinderen verschillende speelse manieren om te bewegen. Het pad stimuleert 12 fundamentele bewegingsvaardigheden en moet zo bijdragen aan een gezonde motorische ontwikkeling.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen of gedruppel vallen. Deze donderdagnamiddag wordt het mogelijk wat droger en verschijnen er dan enkele opklaringen. Het blijft ook zacht met temperaturen tot 24 graden. Er staat een matige zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Ook morgen vrijdag blijft het wisselvallig met later meer regen. En het weekend, zaterdag, wordt het opnieuw overwegend zonnig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen die breidt het netwerk van buurtparkings verder uit. Vanaf deze maand september openen 7 nieuwe buurtparkings en buurtfietsenstallingen. Goed voor samen 179 autostaandplaatsen en 62 fietsplaatsen. Sinds de 1 september al zijn er al 2 nieuwe locaties. In Berchem in de Ferdinand Koosemansstraat zijn er 16 parkeerplaatsen en fietsenstalling. En in Merksem in de Campinastraat is er al een fietsenstalling voor 16 fietsen en 1 cargofiets. Op de vrije basisschool Sint-Anna Goethe op Linkeroever in Antwerpen

Een cipier uit de Begijnenstraat die zegt dat zijn vriendin tegen haar wil in de nieuwe gevangenis moet werken. Dat zou ook gevolgen hebben voor hun woon-werkverkeer en de opvang van hun kinderen.

0: ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat de Antwerpse Boerentoren helemaal in het teken van boeken. Tijdens de Boerentoren Boekenmarkt kan je er 3 dagen lang snuisteren tussen een uitgebreid aanbod kunst, fotografie, architectuur, lifestyle en kinderboeken. De boeken worden aangeboden aan scherpe prijzen vanaf 5, 10, 15 of 20 euro. Wie voor minstens 20 euro boeken koopt, krijgt bovendien nog een extra boek cadeau. De toegang tot de boekenmarkt is gratis. Je vindt de Boerentoren natuurlijk aan de Schoenmarkt in Antwerpen, maar voor dit evenement gebruik je de ingang via de Eiermarkt. Een mooie gelegenheid om je boekenkast voordelig aan te vullen. Wie Borgerhout is op een andere manier wil ontdekken, kan op pad met 3 nieuwe wandelzoektochten. District Borgerhout en de Ouderenraad hebben daarvoor een speciale brochure samengesteld. De wandelingen voer je door Borgerhout Noord, Borgerhout Zuid en Borgerhout Extramuros. Onderweg passeer je bekende plekken, maar ontdek je ook verborgen pareltjes en stukjes lokale geschiedenis. Bovendien krijg je onderweg verschillende vragen en zoekopdrachten voorgeschoteld. Zo combineer je een stevige wandeling met speurplezier en leer je Borgerhout misschien wel van een heel andere kant kennen. Een leuke uitstap voor wie graag beweegt en nieuwsgierig is naar de geschiedenis van het district.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Aan het KMSK op het Antwerpse Zuid is de opbouw gestart voor een groot techno-evenement met DJ Amelie Lens. Voor nu zaterdag zijn er 14.000 tickets verkocht. En het evenement loopt van 14 tot 23 uur. Straten in de buurt die worden afgesloten en bussen en trams omgeleid. Buurtbewoners die reageren verdeeld op de impact van de grote mensenmassa. In het Nachtegalenpark is officieel het eerste multi-movepad van Antwerpen geopend. Het parcours is 1,7 kilometer lang en biedt kinderen verschillende speelse manieren om te bewegen. Het pad stimuleert 12 fundamentele bewegingsvaardigheden en moet zo bijdragen aan een gezonde motorische ontwikkeling. Antwerpen die breidt het netwerk van buurtparkings verder uit. Vanaf deze maand september openen 7 nieuwe buurtparkings en buurtfietsenstallingen. Goed voor samen 179 autostaandplaatsen en 62 fietsplaatsen. Sinds de 1 september al zijn er al 2 nieuwe locaties. In Berchem in de Ferdinand Koosemansstraat zijn er 16 parkeerplaatsen en fietsenstalling. En in Merksem in de Campinastraat is er al een fietsenstalling voor 16 fietsen en 1 cargofiets.

0: Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen of gedruppel vallen. Deze donderdagnamiddag wordt het mogelijk wat droger en verschijnen er dan enkele opklaringen. Het blijft ook zacht met temperaturen tot 24 graden. Er staat een matige zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Ook morgen vrijdag blijft het wisselvallig met later meer regen. En het weekend, zaterdag, wordt het opnieuw overwegend zonnig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op de vrije basisschool Sint Anna Goethe op Linkeroever in Antwerpen is een deel van de speelplaats afgesloten nadat er Aziatische hoornaars zijn ontdekt. De brandweer die kwam al 2 keer langs, maar vond nog geen nest. De ongeveer 400 leerlingen die mogen voorlopig maar op een beperkt deel van de speelplaats spelen. En bij aanhoudende problemen komt de

Antwerpse Zuid is de opbouw gestart voor een groot techno-evenement met DJ Amelie Lens. Voor nu zaterdag zijn er 14.000 tickets verkocht. En het evenement loopt van 14 tot 23 uur. Straten in de buurt die worden afgesloten en bussen en trams omgeleid. Buurtbewoners die reageren verdeeld op de impact van de grote mensenmassa.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Ik ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
3: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Antwerpen leeft.
1: In Schouwburg-Noord in Merksem kan je op zaterdag 26 september even helemaal wegdromen naar het gouden Hollywood-tijdperk. De vijfkoppige band The Cream Colored Ponies brengt er een avond vol swingklassiekers uit de jaren 30, 40 en 50. Denk aan tijdloze nummers als Moon River, Cheek to Cheek en Pennies from Heaven, die ooit het witte doek veroverden. De muziek wordt niet alleen gespeeld, maar ook tot leven gebracht, want een danskoppel zorgt voor een stijlvolle ode aan de legendarische danssterren van toen. Swinging Hollywood belooft een warme, elegante en nostalgische avond te worden waarin muziek en dans naadloos samenvloeien. Het concert start om 20:15 op zaterdag 26 september. Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt twee keer per maand plaats op twee leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10:00 's morgens tot 4:00 in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero-truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste vrienden, als ik vroeger in Schuil zat, dan waren we regelmatig weg. En een van de plezantste uitstapjes voor mij, dat was naar de Zollezee. En als wij naar de Zollezee gingen, hè, waar ik heel plezant van, dan gingen wij eerst altijd, en ik heb er eigenlijk geen andere naam voor, naar dat rare tijdenkabinet. Dan kwam er zo binnen in een kamer en dan zag je van alles, schedels, pluimen, noem het allemaal maar op. Ik vond dat als jonge gast waanzinnig interessant. Ik weet niet of Gollo dat ook zo interessant vindt, maar als u dat interesseert, in september begint de Zollezee er terug mee. Want dan doen we de wonderkamer open. En de wonderkamer, rare tijdenkabinet, er vind je heel bekende dingen terug. Ga ik als bijvoorbeeld de schedel van de bekendste aan het waren op zijn hoop. De Gust, hè. En vorige keer had ik er nog een heel goeie in de Zollezee. Ik heb al dat eens verteld op de radio. Ik heb een zouopleiding gevolgd, dus ik ken heel veel zouhitsen. De Zollezee is achter mijn hoek. Ik zit er heel veel, dat is mijn hof. En als ik zoiets in de Zollezee zing en ik heb wat tijd, kon ik wel zoiets scheren dat die mannen daar bij zich zijn, dat die er om de kaars stond, verdopen en zo. En het is wel rustig, doe ik met de gasten al eens een babbeltje en kon ik er wel eens neffen zitten. En we zitten samen achter die kaar. Ik heb een hele goede zouhits, een zekere Jan Bus. En we zitten samen een babbeltje te doen en er komt een madame. En die madame zei zich, meneer, wanneer gaat die wonderkamer open? Al zei hem, in september. Al zei ze, want er gaat dan toch de scheiden liggen van de Gust, hè? Ja, ja, zei hem, zei ik hem vast. Oh ja, zei ze, zeg, dat moet toch wel, hè? Want dat was de eerste hoop in de Zollezee. Dan baat ik op mijn lip. En de Jan, die kijkt naar die madame en die is eerlijk, want pas zei hij, madame lustert. Weet dat de eerste hoop in de Zollezee was, dat weet ik niet. Hij zei, maar ik weet wel één ding, de Gust was de bekendste gorilla. Hij zei, maar dat was hier niet de eerste, daar ben ik heel zeker van. Allee, een heel discussie. Ik wist het wel, maar ik kraap niet in, want dat is tussen die zouhits en die madame. Hè. Dus die madame gaat daar en ik zeg tegen hem, Jan, ik zeg, je weet toch, in 1847, zeg, dan was de Zollezee, draai haar open. Ik zeg, dan heet een toenmalige directeur, de Jacques Ketz, die in de oprichter was van het rare taartenkabinet. Zeg, die heeft de eerste hoop naar de Zollezee gebracht. En over die eerste hoop, ze beet meer naar de muzikale onderbreking.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik wil begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: denkt.
1: Want deze Ologé, de Godalpen in 1844. Dat heb ik allemaal eens verteld bij radio. Hey, Jacques Kitz, Frans Louis. Maar Jacques Kitz was hier directeur. Was ook de man van het Rode Taartenkabinet. En die zelf een directeur, die lot in 1847 een baby chimpansee overkomen. Een vrouwke. En dat noemt hij Susanna. En hij is daar zo zot van, hè, dat hem die eigenlijk een klein beetje mee opvoedt. Was ook een andere taart in die taart. Hè. En elke zondag dineerde hem ermee. Want hij had hij zelfs leren eten met een mes en een verket. Dus Susanna was de eerste hoop in de Zoologé. En zeker hem vast niet de August. En van waar kwam hij dan? Met een boot wat de Congo natuurlijk. En dan moet dat ook altijd wel spectaculair geweest zijn. Als ze die beesten in die tijd, hey, dat zijn transporttijen, als ze dat naar de Zoologé brachten natuurlijk. Dus ik zou zeggen, dat oude taartenkabinet, die wonderkamer, die gaat terug open. Ik heb al eens een preview gehad achter de schermen. En het is echt wel de moeite. In die kassen staat waanzinnig veel in. Ik ben er ook zeker van. Mensen die al heel veel naar de Zoologé zijn geweest. En zeker vroeger als kind. En die oude taartenkabinetten daar toen gekend hebben. Die gaan heel veel dingen terugzien uit hun kindertijd. En dat is nostalgie aan mannetjes. Dat is trouwens ook goed voor een jamanees van boven. Want dat je dingen terugzien van vroeger. Dat roept herinneringen op. En dat stieken dat de hersencelletjes positieve vibes aanmaken. En dat is heel goed voor uw geheugen en uw verstand. Dus ik zou zeggen, blijf uw verstand Spanjaarden. Blijf uw geheugen Spanjaarden. En ik heb er ook een heel goede meiden voor. Hè. Dat is heel simpel. Hè. Je blijft gewoon naar die radio luisteren. En niet alleen op dankbedag, niet alleen op mij, maar ook naar al mijn collega's. En dat is verschrikkelijk goed voor al een Jamanese. Tot volgende week. Toedeloo.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen of gedruppel vallen. Deze donderdagnamiddag wordt het mogelijk wat droger en verschijnen er dan enkele opklaringen. Het blijft ook zacht met temperaturen tot 24 graden. Er staat een matige zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Ook morgen vrijdag blijft het wisselvallig met later meer regen. En het weekend, zaterdag, wordt het opnieuw overwegend zonnig.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In het Nachtegalenpark is officieel het eerste multi-movepad van Antwerpen geopend. Het parcours is 1,7 kilometer lang en biedt kinderen verschillende speelse manieren om te bewegen. Het pad stimuleert 12 fundamentele bewegingsvaardigheden en moet zo bijdragen aan een gezonde motorische ontwikkeling. Antwerpen die breidt het netwerk van buurtparkings verder uit. Vanaf deze maand september openen 7 nieuwe buurtparkings en buurtfietsenstallingen. Goed voor samen 179 autostaandplaatsen en 62 fietsplaatsen. Sinds de 1 september al zijn er al 2 nieuwe locaties. In Berchem in de Ferdinand Koosemansstraat zijn er 16 parkeerplaatsen en fietsenstalling. En in Merksem in de Campinastraat is er al een fietsenstalling. Stalling voor 16 fietsen en 1 cargofiets. Op de Vrije Basisschool Sint-Anna-Goethe op Linkeroever in Antwerpen is een deel van de speelplaats afgesloten nadat er Aziatische hoornaars zijn ontdekt. De brandweer die kwam al 2 keer langs, maar vond nog geen nest. De ongeveer 400 leerlingen die mogen voorlopig maar op een beperkt deel van de speelplaats spelen. En bij aanhoudende problemen komt de brandweer opnieuw langs met een drone om het nest op te sporen. Dit is

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè?
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Ik ben Kevin Strubbe. Ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
6: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma. Op donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag blijft het vaak zwaar bewolkt en kan er af en toe wat lichte regen of gedruppel vallen. Deze donderdagnamiddag wordt het mogelijk wat droger en er verschijnen er dan enkele opklaringen. Het blijft ook zacht met temperaturen tot 24 graden. Er staat een matige zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Ook morgen vrijdag blijft het wisselvallig met later meer regen. En het weekend, zaterdag, wordt het opnieuw overwegend zonnig.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen werd de nieuwe gevangenis, de Kade, officieel ingehuldigd. Het complex ligt aan de Olieweg op het voormalige bedrijventerrein Petroleum Zuid. De eerste gedetineerden die komen er pas in november. En ondertussen is er kritiek bij het gevangenispersoneel. Een cipier uit de Begijnenstraat die zegt dat zijn vriendin tegen haar wil in de nieuwe gevangenis moet werken. Dat zou ook gevolgen hebben voor hun woon-werkverkeer en de opvang van hun kinderen. Aan het KMSK op het Antwerpse Zuid is de opbouw gestart voor een groot techno-evenement met DJ Amelie Lens. Voor nu zaterdag zijn er 14.000 tickets verkocht. En het evenement loopt van 14 tot 23 uur. Straten in de buurt die worden afgesloten en bussen en trams omgeleid. Buurtbewoners die reageren verdeeld op de impact van de grote mensenmassa. In het Nachtegalenpark is officieel het eerste multi-move-pad van Antwerpen geopend. Het parcours is 1,7 kilometer lang en biedt kinderen verschillende speelse manieren om te bewegen. Het pad stimuleert 12 fundamentele bewegingsvaardigheden en moet zo bijdragen aan een gezonde motorische ontwikkeling.

zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
3: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

De Lotto Arena pakt dit najaar uit met een reeks grote concerten met opvallend veel internationale namen en Belgische toppers. Zo staat rocklegende Deep Purple op het podium op vrijdag 23 oktober met hun Splat World Tour. Op 24 november is het de beurt aan Westlife die hun 25-jarig jubileum vieren. En ook Belgische trots ontbreekt niet. Jasper Steverlinck brengt zijn nieuwe show, A New Era, naar de Lotto Arena op 27 november. In december sluit Danny Vera het rijtje af met zijn grootste Belgische show ooit. Op vrijdag 11 december is dat, met onder meer zijn hit Rollercoaster. Op zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: I want you to want me.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

À l'envers, ici c'est Nicolas. Auch van dag, heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: When Your Heart Is Weak van Cock Robin ontstond midden jaren 80 als de debuutsingle van hun titelloze eerste album. When Your Heart Is Weak werd geschreven en gecomponeerd door de frontman Peter Kingsbury. Hij putte uit zijn achtergrond in klassieke muziek om zo een ballad te creëren die zowel emotioneel als gepolijst was. De tekst beschrijft een man die verliefd is op een vrouw, maar onzeker is of zij hetzelfde voelt. De bekende metafoor, I'm gonna pick the lock on it, ik ga het slot ervan kraken, benadrukt zo zijn vastberadenheid om toch haar hart te veroveren zodra haar verdediging wegvalt. De iconische clip werd opgenomen in het Joshua Tree National Park in de Californische woestijn. Hoewel de single aanvankelijk flopte in de lage landen, werd het na het succes van The Promise You Made opnieuw uitgebracht en bereikte in 1986 alsnog de hitlijsten. In landen als Frankrijk en Duitsland was het meteen

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met...
2: Een rustig deuntje.
0: En voor de...
3: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: Dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen

0: veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De internationale Belgische hit Killie Watch heeft op zich weinig betekenis, maar de Cousins exporteerden op die manier wel voor het eerst rock'n'roll uit België. Het liedje werd gecomponeerd door Gus de Reeze, die voordien bij de Scouts in Everen leider was. De oorsprong van het nummer moeten we niet zoeken bij een Indianenlied, zoals vaak verteld, maar wel in Congo. Priester Kuyt, destijds almoezenier bij de Scouts van Everen, hoorde het teuntje in Congo zingen door een groep roeiers en bracht het mee naar België. De Scouts zullen het op kamp vaak zingen.

en zelfs in Zaïre. De Cousins zullen daarna het succes niet meer evenaren en de race werd uit de groep gezet na oneenigheid over de royalties van Killywatch. Uiteindelijk zal hij zijn leven leiden als ambtenaar op de stedenbouwkundige dienst in Brussel, terwijl de broers van de Meerschout een meubelzaak oprichten. 1 miljoen platen van Killywatch werden er verkocht, voor België een absoluut record. Johnny Hallyday coverde het in het Frans, Bobby Aanschoepen in het Duits en Nederlands, maar wij luisteren naar de originele versie uit 1960 van The Cousins. Dit is... Killywatch.

0: WithSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.withsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at withsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WithSound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
3: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

En zo werd het hier bij Radio Express terugtijd op deze donderdag voor een blik op de weerkaarten. We krijgen vandaag vooral veel wolken en er kan af en toe wat gedruppel vallen. Later zijn er mogelijk enkele opklaringen. Het is zacht met een maxima tot 24 graden. De zuidwestenwind die waait matig en kan soms opsteken met rukwinden tot 60 km per uur. Morgen vrijdag blijft het eerst wisselvallig met lichte regen. Later volgt meer regen. En zaterdag wordt het droger en krijgen we geregeld zon bij temperaturen tot 21 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen die breidt het netwerk van buurtparkings verder uit. Vanaf deze maand september openen 7 nieuwe buurtparkings en buurtfietsenstallingen. Goed voor samen 179 autostaandplaatsen en 62 fietsplaatsen. Sinds de 1 september al zijn er al 2 nieuwe locaties. In Berchem in de Ferdinand Koosemansstraat zijn er 16 parkeerplaatsen en fietsenstalling. En in Merksem in de Campinastraat is er al een fietsenstalling voor 16 fietsen en 1 cargofiets. Op de vrije basisschool Sint-Anna-Goethe op Linkeroever in Antwerpen is een deel van de speelplaats afgesloten nadat er Aziatische hoornaars zijn ontdekt. De brandweer die kwam al 2 keer langs, maar vond nog geen nest. De ongeveer 400 leerlingen die mogen voorlopig maar op een beperkt deel van de speelplaats spelen. En bij aanhoudende problemen komt de brandweer opnieuw langs met een drone om het nest op te sporen. In Antwerpen werd de nieuwe gevangenis, de Kade, officieel ingehuldigd. Het complex ligt aan de Olieweg op het voormalige bedrijventerrein Petroleum Zuid. De eerste gedetineerden die komen er pas in november en ondertussen is er kritiek bij het gevangenispersoneel. Een cipier uit de Begijnenstraat die zegt dat zijn vriendin tegen haar wil in de nieuwe gevangenis moet werken. Dat zou ook gevolgen hebben voor hun woon-werkverkeer en de opvang van hun kinderen.

0: voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
1: een rustig deuntje.
0: En voor de
2: goeienavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
5: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen

Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt twee keer per maand plaats op twee leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero-truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap. Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melou Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste vrienden, als ik vroeger in Schuil zat, dan waren we regelmatig weg. En een van de plezantste uitstapjes voor mij, dat was naar de Zollezee. En als wij naar de Zollezee gingen, hè, waar ik heel plezant van, dan gingen wij eerst altijd, en ik heb er eigenlijk geen andere naam voor, naar dat rare tijdenkabinet. Dan kwam er ze binnen in een kamer en dan zorg je van alles. Schedels, pluimen, noem het allemaal maar op. Ik vond dat als jonge gast waanzinnig interessant. Ik weet niet of Gollo dat ook zo interessant vindt, maar als u dat interesseert, in september begint de Zollezee er terug mee. Want dan doen we de Wonderkamer open. En de Wonderkamer, rare tijdenkabinet, er vind je heel bekende dingen terug. Gelijk als bijvoorbeeld de schedel van de bekendste Antwerpse aap. De Gust, hè. En vorige keer had ik er nog een heel goeie in de Zollezee. Ik heb al dat eens verteld op de radio. Ik heb een zouopleiding gevolgd, dus ik ken heel veel zouhitsen. De Zollezee is achter mijn hoek. Ik zit er heel veel, dat is mijn hof. En als ik zo in de Zollezee zing en ik heb wat tijd, kon ik wel zo eens scheren dat die mannen daar bij zich zijn, dat die er om de kaars staan, verdopen en zo. En het is wel rustig, ik doe met de gasten al eens een babbeltje en kon ik er wel eens neffen zitten. En we zitten samen achter die kaar. Ik heb met een hele goede zouhits, een zekere Jan Bus. En we zitten samen een babbeltje te doen en er komt de madame aan. En die madame zei, zeg, meneer, wanneer gaat die Wonderkamer open? Al zei hem, in september. Al zei ze, want er gaat dan toch de scheiden liggen van de Gust, hè? Ja, ja, zei hem, zei ik hem vast. Oh ja, zei ze, zeg, dat moet toch wel, hè? Want dat was de eerste hoop in de Zollezee. Dan baat ik op mijn lip. En de Jan, die kijkt naar die madame en die is eerlijk, want pas zei hij, madame lustert. Weet dat de eerste hoop in de Zollezee was, dat weet ik niet. Hij zei, maar ik weet wel één ding. De Gust was de bekendste gorilla. Hij zei, maar dat was hier niet de eerste, daar ben ik heel zeker van. Allee, een heel discussie. Ik wist het wel, maar ik kraap niet in, want dat is tussen die zouhits en die madame. Hè. Dus die madame gaat daar en ik zeg tegen hem, Jan, ik zeg, je weet toch, in 1847, zeg, dan was de Zollezee, draai haar open. Ik zeg, dan heet een toenmalige directeur, Jacques Ketz, die dan ook de oprichter was van het rare taartenkabinet. Zeg, die heeft er de eerste hoop naar de Zollezee gebracht. En over die eerste hoop, ze beet meer naar de muzikale onderbreking.

Want deze Ologeer, die gaat open in 1844. Dat heb ik allemaal eens verteld bij radio. Hey, Jacques Kitz, Frans Louis. Maar Jacques Kitz was hier directeur. Hij was ook de man van het Rode Taartenkabinet. En die zelf een directeur, die lot in 1847 een baby chimpansee overkomen. Een vrouwke. En dat noemt hij Susanna. En hij is daar zo zot van, hè, dat hem die eigenlijk een klein beetje mee opvoedt. Was ook een andere taart in die taart. Hè. En elke zondag dineerde hem ermee. Want hij had hij zelfs leren eten met een mes en een verket. Dus Susanna was de eerste hoop in de zoologie. En zeker en vast niet de August. En van waar kwam hij dan? Met een boot wat de Congo natuurlijk. En dan moet dat ook altijd wel spectaculair geweest zijn. Als ze die beesten in die tijd, hey, dat zijn transporttijen, als ze dat naar de zoologie brachten natuurlijk. Dus ik zou zeggen, dat oude taartenkabinet, die wonderkamer, die gaat terug open. Ik heb al eens een preview gehad achter de schermen en het is echt wel de moeite. In die kassen staat waanzinnig veel in. Ik ben er ook zeker van, mensen die al heel veel naar de zoologie zijn geweest, en zeker vroeger als kind, en die oude taartenkabinetten daar toen gekend hebben, die gaan heel veel dingen terugzien uit hun kindertijd. En dat is nostalgie, hè, mannetjes. Dat is trouwens ook goed voor een jamanees van boven, want dat je dingen terugziet van vroeger, dat roept herinneringen op en dat stieken dat de hersencelletjes positieve vibes aanmaken en dat is heel goed voor uw geheugen en uw verstand. Dus ik zou zeggen, blijf uw verstand spanjeren, blijf uw geheugen spanjeren en ik heb er ook een heel goede remedie voor. Hè. Dat is heel simpel. Hè. Je blijft gewoon naar die radio luisteren en niet alleen op Tangendag, niet alleen naar mij, maar ook naar al mijn collega's. En dat is verschrikkelijk goed voor al een Jamanees. Tot volgende week. Toedeloo.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

En zo werd het hier bij Radio Express terugtijd op deze donderdag voor een blik op de weerkaarten. We krijgen vandaag vooral veel wolken en er kan af en toe wat gedruppel vallen. Later zijn er mogelijk enkele opklaringen. Het is zacht met een maxima tot 24 graden. De zuidwestenwind die waait matig en kan soms opsteken met rukwinden tot 60 km per uur. Morgen vrijdag blijft het eerst wisselvallig met lichte regen. Later volgt meer regen. En zaterdag wordt het droger en krijgen we geregeld zon bij temperaturen tot 21 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Aan het KMSK op het Antwerpse Zuid is de opbouw gestart voor een groot techno-evenement met DJ Amelie Lens. Voor nu zaterdag zijn er 14.000 tickets verkocht. En het evenement loopt van 14 tot 23 uur. Straten in de buurt die worden afgesloten en bussen en trams omgeleid. Buurtbewoners die reageren verdeeld op de impact van de grote mensenmassa. In het Nachtegalenpark is officieel het eerste multi-movepad van Antwerpen geopend. Het parcours is 1,7 kilometer lang en biedt kinderen verschillende speelse manieren om te bewegen. Het pad stimuleert 12 fundamentele bewegingsvaardigheden en moet zo bijdragen aan een gezonde motorische ontwikkeling. Antwerpen die breidt het netwerk van buurtparkings verder uit. Vanaf deze maand september openen 7 nieuwe buurtparkings en buurtfietsenstallingen. Goed voor samen 179 autostaanplaatsen en 62 fietsplaatsen. Sinds de 1 september al zijn er al 2 nieuwe locaties. In Berchem in de Ferdinand Koosemansstraat zijn er 16 parkeerplaatsen en fietsenstalling. En in Merksem in de Campinastraat is er al een fietsenstalling voor 16 fietsen en 1 cargofiets.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
5: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

zo werd het hier bij Radio Express. Terug tijd op deze donderdag voor een blik op de weerkaarten. We krijgen vandaag vooral veel wolken en er kan af en toe wat gedruppel vallen. Later zijn er mogelijk enkele opklaringen. Het is zacht met een maxima tot 24 graden. De zuidwestenwind die waait matig en kan soms opsteken met rukwinden tot 60 km per uur. Morgen vrijdag blijft het eerst wisselvallig met lichte regen. Later volgt meer regen. En zaterdag wordt het droger en krijgen we geregeld zon bij temperaturen tot 21 graden. En tot zover het weerbericht.

0: voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
1: een rustig deuntje.
0: En voor de
2: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
3: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen.

0: Veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: beleefd.
1: In het provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen kan je tot 2 oktober gratis de fototentoonstelling 20 jaar binnenste buiten 20 gezichten bezoeken. De expo brengt 20 zwart-wit portretten van klanten, vrijwilligers en medewerkers van binnenste buiten. Een initiatief van de stad Antwerpen dat al 20 jaar mensen in kwetsbare situaties ondersteunt. Fotograaf Godewijn Dalet legde niet alleen hun gezichten vast, maar ook de persoonlijke verhalen achter hun traject. De tentoonstelling gaat over zelfvertrouwen, persoonlijke groei en opnieuw aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt. 20 jaar binnenste buiten is gratis te bezoeken op werkdagen tussen 8 en 18 uur in het provinciehuis. Op donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Wessound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekkere Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
3: Op de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

De viering van 25 jaar Antwerpse districtsbesturen beperkt zich niet tot één feestweekend. De 10 districten hebben ook een reeks wandel- en fietsroutes uitgewerkt waarmee je de stad op een andere manier kan ontdekken. In totaal zijn er 10 wandelingen en 2 fietsroutes. In Hoboken bijvoorbeeld is er een tocht van 13 kilometer langs Park Zorgvliet, de Hobokense Polder, Fort 8, de Scheldedijk en cultuurplek De Blikfabriek. De route vormt een lus en kan daardoor ook makkelijk worden ingekort. Wie liever een ander stukje Antwerpen verkent, kan kiezen voor één van de routes door de andere districten. Je kan ze allemaal terugvinden via de Route U app en de website van 25 jaar districten. Op zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een 5-koppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

En zo werd het hier bij Radio Express. Terug tijd op deze donderdag voor een blik op de weerkaarten. We krijgen vandaag vooral veel wolken en er kan af en toe wat gedruppel vallen. Later zijn er mogelijk enkele opklaringen. Het is zacht met een maxima tot 24 graden. De zuidwestenwind die waait matig en kan soms opsteken met rukwinden tot 60 km per uur. Morgen vrijdag blijft het eerst wisselvallig met lichte regen. Later volgt meer regen. En zaterdag wordt het droger en krijgen we geregeld zon bij temperaturen tot 21 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op de Vrije Basisschool Sint-Anna Goethe op Linkeroever in Antwerpen is een deel van de speelplaats afgesloten nadat er Aziatische hoornaars zijn ontdekt. De brandweer die kwam al 2 keer langs, maar vond nog geen nest. De ongeveer 400 leerlingen die mogen voorlopig maar op een beperkt deel van de speelplaats spelen. En bij aanhoudende problemen komt de brandweer opnieuw langs met een drone om het nest op te sporen. In Antwerpen werd de nieuwe gevangenis, de Kade, officieel ingehuldigd. Het complex ligt aan de Olieweg op het voormalige bedrijventerrein Petroleum Zuid. De eerste gedetineerden die komen er pas in november. En ondertussen is er kritiek bij het gevangenispersoneel. Een cipier uit de Begijnenstraat die zegt dat zijn vriendin tegen haar wil in de nieuwe gevangenis moet werken. Dat zou ook gevolgen hebben voor hun woon-werkverkeer en de opvang van hun kinderen. Aan het KMSK op het Antwerpse Zuid is de opbouw gestart voor een groot techno-evenement met DJ Amelie Lens. Voor nu zaterdag zijn er 14.000 tickets verkocht. En het evenement loopt van 14 tot 23 uur. Straten in de buurt die worden afgesloten en bussen en trams omgeleid. Buurtbewoners die reageren verdeeld op de impact van de grote mensenmassa.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
5: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: jaar.
1: Antwerpen leeft!
2: In de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater kan je op 25, 26 en 27 september terecht voor een zwaar klotenfeestje. Het verhaal speelt zich af in Café Het Paradijs, al jarenlang de vaste stek van verloren zielen in de stad. Wanneer het café voorgoed de deuren sluit, beslist cafébazin Josiane om nog één laatste avond te organiseren. De glazen worden gevuld, herinneringen komen naar boven en de sfeer wordt altijd maar intenser. Terwijl de nacht vordert, worden vriendschappen op de proef gesteld en oude conflicten opnieuw opgerakeld. Iedereen probeert krampachtig vast te houden aan wat dreigt te verdwijnen. Onder meer Jan van Loveren, Els Beatze en Tina Marevoet staan op het podium en ze beloven een rauwe, herkenbare en emotionele theateravond. Een zwaar klotenfeestje op 25, 26 en 27 september in het Fakkeltheater. Op 24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent, in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Antwerpen leeft.
1: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
2: Beste vrienden, als ik vroeger in Schuil zat, dan waren we regelmatig weg. En een van de plezantste uitstapjes voor mij, dat was naar de Zollezee. En als wij naar de Zollezee gingen, hè, waar ik hier plezant van, dan gingen wij eerst altijd, en ik heb er eigenlijk geen andere naam voor, naar dat rare tijdenkabinet. Hey, daar kwam dan ga je ze binnen in een kamer en dan zorg je van alles. Schedels, pluimen, noem het allemaal maar op. Ik vond dat als jonge gast waanzinnig interessant. Ik weet niet of Gollen dat ook zo interessant vindt, maar als u dat interesseert, in september begint de Zollezee er terug mee. Want dan doen we de Wonderkamer open. En de Wonderkamer, rare tijdenkabinet, er vinden heel bekende dingen terug. Gelijk als bijvoorbeeld de schedel van de bekendste Antwerpse aap. De Gust, hè. En vorige keer had ik er nog een heel goeie in de Zollezee. Ik heb al dat eens verteld op de radio. Ik heb een zouopleiding gevolgd, dus ik ken heel veel zouhitsen. De Zollezee is achter mijn hoek. Ik zit er heel veel, dat is mijn hof. En als ik zo in de Zollezee zing en ik heb wat tijd, kon ik wel zoiets scheren dat die mannen daar bij zich zijn, dat die er om de kaars stonden, verdopen en zo. En het is wel rustig, doe ik met de gasten al eens een babbeltje en kon ik er wel eens neffen zitten. En we zitten samen achter die kaar. Ik heb een hele goeie zouhits, een zekere Jan Bus. En we zitten samen een babbeltje te doen en er komt een madame. En die madame zei, zeg, meneer, wanneer gaat die Wonderkamer open? Al zei hem, in september. Al zei ze, want er gaat dan toch de scheiden liggen van de Gust, hè? Ja, ja, al zei hem, zei ik hem vast. Oh ja, zei ze, zeg, dat moet toch wel, hè? Want dat was de eerste op in de Zollezee. Dan baat ik op mijn lip. En de Jan, die kijkt naar die madame en die is eerlijk, want pas zei hij, madame lustert. Weet dat de eerste op in de Zollezee was, dat weet ik niet. Als hij maar, ik weet wel één ding, de Gust was de bekendste gorilla. Als hij maar, dat was hij niet de eerste, daar ben ik heel zeker van. Allee, een heel discussie. Ik wist het wel, maar ik kraap niet in, want dat is tussen die zouhits en die madame. Hè. Dus die madame gaat thuis en ik zeg tegen hem, Jan, ik zeg, je weet toch, in 1847, ik zeg, dan was de Zollezee, draai jou open. Ik zeg, dan heet een toenmalige directeur, Jacques Ketz, die ook de oprichter was van het rare taartenkabinet. Zeg, die heeft er de eerste op naar de Zollezee gebracht. En over die eerste op, ze beten meer naar de muzikale onderbreking.

Want deze Ologier, die gaat open in 1844. Dat heb ik allemaal eens verteld bij radio. Hey, Jacques Kitz, Frans Louis. Maar Jacques Kitz was hier directeur. Hij was ook de man van het Rode Taartenkabinet. En die zelf een directeur, die lot in 1847 een baby chimpansee overkomen. Een vrouwke. En dat noemt hij Susanna. En hij is daar zo zot van, hè, dat hem die eigenlijk een klein beetje mee opvoedt. Was ook een andere taart in die taart. Hè. En elke zondag dineerde hem ermee. Want hij had hij zelfs leren eten met een mes en een verkit. Dus Susanna was de eerste hoop in de zoologie. En zeker en vast niet de August. En van waar kwam hij dan? Met een boot wat de Congo natuurlijk. En dan moet dat ook altijd wel spectaculair geweest zijn. Als ze die beesten in die tijd, hey, dat zijn transporttijen, als ze dat naar de zoologie brachten natuurlijk. Dus ik zou zeggen, dat oude taartenkabinet, die wonderkamer, die gaat terug open. Ik heb al eens een preview gehad achter de schermen en het is echt wel de moeite. In die kassen staat waanzinnig veel in. Ik ben er ook zeker van, mensen die al heel veel naar de zoologie zijn geweest en zeker vroeger als kind. En die oude taartenkabinetten daar toen gekend hebben, die gaan heel veel dingen terugzien uit hun kindertijd. En dat is nostalgie, hè, mannetjes. Dat is trouwens ook goed voor een jamanees van boven. Want dat je dingen terugzien van vroeger, dat roept herinneringen op. En dat stieken dat de hersencelletjes positieve vibes aanmaken. En dat is heel goed voor uw geheugen en uw verstand. Dus ik zou zeggen, blijf uw verstand Spanjaard, blijf uw geheugen Spanjaard. En ik heb er ook een heel goed remède voor, hè. Dat is heel simpel, hè. Je blijft gewoon naar die radio luisteren. En niet alleen op Tangmedag, niet alleen op maand, maar ook naar al mijn collega's. En dat is verschrikkelijk goed voor al een Jamanees. Tot volgende week. Toedeloo.

0: WeSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. WeSound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is de speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

En zo werd het hier bij Radio Express terugtijd op deze donderdag voor een blik op de weerkaarten. We krijgen vandaag vooral veel wolken en er kan af en toe wat gedruppel vallen. Later zijn er mogelijk enkele opklaringen. Het is zacht met een maxima tot 24 graden. De zuidwestenwind die waait matig en kan soms opsteken met rukwinden tot 60 km per uur. Morgen vrijdag blijft het eerst wisselvallig met lichte regen. Later volgt meer regen. En zaterdag wordt het droger en krijgen we geregeld zon bij temperaturen tot 21 graden. En tot zover het weerbericht.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In het Nachtegalenpark is officieel het eerste multi-movepad van Antwerpen geopend. Het parcours is 1,7 kilometer lang en biedt kinderen verschillende speelse manieren om te bewegen. Het pad stimuleert 12 fundamentele bewegingsvaardigheden en moet zo bijdragen aan een gezonde motorische ontwikkeling. Antwerpen die breidt het netwerk van buurtparkings verder uit. Vanaf deze maand september openen 7 nieuwe buurtparkings en buurtfietsenstallingen. Goed voor samen 179 autostaandplaatsen en 62 fietsplaatsen. Sinds de 1 september al zijn er al 2 nieuwe locaties. In Berchem in de Ferdinand Koosemansstraat zijn er 16 parkeerplaatsen en fietsenstalling. En in Merksem in de Campinastraat is er al een fietsenstalling voor 16 fietsen en 1 cargofiets. Op de vrije basisschool Sint Anna Goethe op Linkeroever in Antwerpen is een deel van de speelplaats afgesloten nadat er Aziatische hoornaars zijn ontdekt. De brandweer die kwam al 2 keer langs, maar vond nog geen nest. De ongeveer 400 leerlingen die mogen voorlopig maar op een beperkt deel van de speelplaats spelen. En bij aanhoudende problemen komt de brandweer opnieuw langs met een drone om het nest op te sporen.

0: voor die
1: goeiemorgen
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goedenavond
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
6: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier ermee.

0: samen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Je nicht in die stad, hoit nacht van Juliane Werding uit 1984, is een nummer met een donker randje en werd geschreven door Michael Koenze en Harold Faltermeyer. Die laatste kennen we ook nog van de wereldhit Axel F. De song van Juliane Werding verscheen op het album Ohne Angst, waarop Werding de typische Neue Deutsche Welle sound verbond aan persoonlijke teksten. In Geh nicht in die Stadt heut Nacht waarschuwde ze een geliefde voor het nachtleven. De mysterieuze sfeer werd nog versterkt door de ijle synths en haar onderkoelde voordracht. De plaat schopte het tot een nummer 14 positie in de Nederlandse top 40 en bewees toen dat Duitsstalige pop ook buiten de grenzen kon scoren.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
3: iRepairShop.be. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legenden. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden.

0: Ik ben Kevin Strubbe, ik ben gepassioneerd bezig met alles wat te maken heeft met moderne etiketten. Ongeschreven sociaal aanvaardbare regeltjes, afspraken die dat het samenleven een beetje gemakkelijker maken voor iedereen. Je hoort elke eerste zaterdag van de maand een etikettentip op Radio Express.
1: Op het Antwerps terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectlied staat Antwerpen. En elke donderdag worden Holle Majoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes gewoon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral gewoon van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard gewoon van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoeren op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.